0: voor een klein aantal hebben gewerkt.
1: That's clear.
0: All right, yes, we're about to West Tamar. Cloud reporting 3 or 4 people fighting, similar description.